0: Tarife frecuencia en 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance de noticia a WO
2: 88.9 BoFM.
3: Het is een samenwerking tussen de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Sint Maarten en de Universiteit van Curaçao. En daar met deze universiteit hebben wij een entrepreneurship programma gelanceerd, een summer school van 6 weken voor studenten uit Sint Maarten, uit Curaçao, uit Aruba. En alle studenten zijn nu hier op Aruba en we hebben het programma. Dus we voeren het programma uit. We zijn afgelopen maandag begonnen. Ja. Dus we zitten nu een week hier op Aruba. Daarna gaan de studenten weer terug en doen we de rest van het programma online. En in augustus komen ze weer allemaal naar Aruba en dan hebben we onze showcase day. Dan gaan ze presenteren aan de community, aan alle stakeholders, aan alle partners, wat ze hebben verzonnen eigenlijk als oplossing voor bepaalde problemen die leven in de communities. Ja, en wij hopen natuurlijk dat er uit een aantal van die ideeën een echt bedrijf gaat komen. Dat dat de next generation of Caribbean founders wordt. Als je succesvolle bedrijven wil bouwen, dan moet je niet wachten tot dat bedrijf al voor een deel tot wasdom is. Maar dan moet je eerder beginnen. Op de universiteiten. Met de studenten. Want je ziet dus dat innovatie overal in de wereld komt uit de universiteit. Dus als je die academic founders een boost kan geven, ja, dan lanceer je daarmee een enorme reeks van nieuwe bedrijven. En dat wil je, want laten we kijken naar de economie, hè, van Aruba. Toerisme. Super succesvol. Is ook hartstikke goed.
4: Maar
3: ook een succesvolle economie moet kijken naar, oké, wat wordt de volgende stap die we moeten zetten in onze economie. Niet anders dan toerisme, maar niet zo van, oh ja, dit is in plaats van toerisme, nee. Daarnaast kan je ook diversificeren in je economie. En dat is wat we hier aan het doen zijn. Ik ben er heel blij mee dat tijdens het bezoek van de staatssecretaris dat zoveel leden van de regering hier zijn om, ja, met de studenten in gesprek te gaan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
5: Kingdom Startup Program is een programma dat wordt georganiseerd door de universiteit junto met de representatie van de Hulana na Aruba e Curaçao. Então o programa caminha com o Robin, não está bem junto de setting universitário e não está assim, basicamente, como para botar um entrepreneur, como para scale up, como para convertir a ideia de um negócio. E é tipo de programa não, aqui está Robin importante para estimular nos Robin, não me aceitar um empregado amanhã, mas para portar doente, para mesmo negócio. Então, para assim, aplicar o qual não está assim na universidade, o knowledge general que não tem. Pero também por onde pensa que vou convertir essa ideia em uma ideia comercial e amanhã, agora vou estudo universitário, vou ter um negócio, vou começar um negócio, vou saber como para manejar um negócio e vou saber como para competir em mundo, vamos poner, em mundo de negócio, desde uma economia que eu estou inovativo, caminho com isso, não que eu tenho a minha ideia, não está bem adiante. Então, é tipo de programa que está sumamente importante para estimular nossos jovens para ter entrepreneurs. Entrepreneurial mind, e nós estamos muito contentes com o tipo de colaboração que existe, de caso aqui estamos junto com o secretário de Estado de Holanda, estamos com a Universidade de Sint Maarten, a Universidade de Curaçao, nós estamos 13 mais stakeholders juntos, setor privado, setor público, tudo em benefício de nós jovens.
6: Estava há um par de dias passado, mas escuta que está vindo também, porque está muito legal que está aí, para sobre, já, sempre nós estamos aqui na banda aqui, de oceaan e Holanda está toch pastaleo, pero door que está programa que está colabora entre full e kingdom, está hopi importante que tem gente voor die Holanda aqui na Antambe e staatssecretaris está envolvido com kingdom affairs, dus está hopi importante que está wa que nós tem estudiante, nós tem universidade aqui na Antambe que está trariba problema nang echt die isla nang mis e dus mit as espera que está sinha basta aue e tem um bom vista arriba aqui com nossa raça, nosso estudante e instrutor aqui na Riba Islã. Hope de estudante que nós temos aqui na Universidade de Aruba também, não está entrepreneurs não quer vir um entrepreneur. Pero, ja, na universidade, eigenlijk nós não temos programa que está suporte isso aqui full. Dus, com o startup program, nós temos tool para ayudar a para llegar a los goals de entrepreneurship que haga durante la estudio y hacer más suceso después. Y dor que nos está haciendo junto con el startup program, está algo que nos por incorporar para el futuro del programa de la universidad. Mes. Tour el grupo nos está presentando un problema que nos está tackle, que solución nos tiene, o que solución nos está pensando. E cos bom tá com tour e guest não cutei a o e cuta vai na tour e mesmo não tem su não tem não input também com não pode ajudar não dos por exemplo nossa para na um mês com estudante de coisa que tá pensa riba tra bloco não para construção for the waste mas visto não que pode vos não pode vai visitar ecotec rato para sobre não tá basic para separation de waste cava e vou por aí bom vista que material não vou por usar e que com bono por usar para essa aqui. Então, na maneira é, pode estar secretário tem sua entrada não para gente que tem outra placa ou pode com outra gente não tem político para ajudar não com o development de solução não também. Então, já, eigenlijk hora não está sali aqui não mistério está mais leading não o development de solução não.
3: We hebben een website, The Kingdom Startup Program. Het is een vrij uniek programma dat we zo samenwerken in de Dutch Caribbean natuurlijk. Want we zijn echt op zoek naar die volgende leider, die volgende eigenaar van een bedrijf. Die ineens een probleem oplost waar we allemaal mee zitten. Met een oplossing die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Dus het gaat echt over die creativiteit en the next wave, the next generation of Caribbean entrepreneurs.
2: Om de gas bestuurd naar de stress, zijn les. Passen en veren zijn die van EcoGas. Rees een cilinder die 20 liter bestuurd. Paga solamente 27,50 en kan bestaan voor uno completamente de yen. EcoGas, dank je flip of San Nicolás. Klappen zeer vivo die geluna pa jabiara die 8 uur maïnta pa 5 uur tardi. En je sabra die 8 uur maïnta te goed jesu sordi per dia. EcoGas, economico, rapido e confiabel.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: 88.9

0: plankton is nu begin met de opruiming van wat definitief opgeruimd moet worden. En open de markt voor partijen die geïnteresseerd zijn om daarop in te spelen en Aruba een nieuwe kans te bieden voor diversificatie van onze economie. Dus bedankt daarvoor.
1: U maakt denk ik nog niet een eindkeuze, u maakt wel een belangrijke beginkeuze.
2: Was goed, Zakibon? Comprende palabra en Kibon. Comprende palabra en Kibon tussen de regels.
1: U maakt denk ik nog niet een eindkeuze, u maakt wel een belangrijke beginkeuze.
2: Niet een eindkeuze, maar wel een belangrijke beginkeuze.
1: En die beginkeuze is kijken naar de toekomst en kijken hoe Aruba, het raffinaderijgebied en San Nicolas daarmee beter kan worden, sterker kan worden. En dat een hele belangrijke is. U heeft gelijk.
2: U heeft gelijk. Dat is een maïkere song. Ribongos. En toen was hij mee bezavond. Demi achterhoofd, semper de corda. Mi amigo Rocky Kelly. Rocky, quanto di franja ne na Venezuela ta di... ta di nos rei? Dat die Shell, dat die Kenko, Kenko, Kenko. Ik ben. Wat een strangjami. Nada, nada, ko. Por aquí, mijn divisai gatos encerado. Que gingen gita buscando algo. En toen heb ik denk op zo. Really think out box. Not much people can think with me. Kutu respect, baturene. Poi mi pensa, un subsuelo, non che llega a algo, pa, non si avano un territoriale, ma non è mestecta, turcosti che da caibo Hollanda. Ja, avevo aste hafa con anche, de certa forma, cosa? E la gami hinca mai de mesa, che da me, che da fo, che da bai, chi che bo sa, chi che mi non sa. En toen het boel bisa mij iemand is zaki. I don't know. La mi usa un dicho que sempre mi fra Mayra te da usa. Fra Mayra, saludo pausa, mi sa que vota sigue escuchanos. As de vos pas is preek boer pas op je ganzen. Watch out. Y te vuelve a leer un tiki atrás, no me quepa buscucha. Do purbi pinza.
1: Raffinaderijgebied en San Nicolas daarmee beter kan worden, sterker kan worden. En dat een hele belangrijke is. U heeft gelijk. De raffinaderij heeft in de geschiedenis van Europa een hele belangrijke rol gespeeld. Heeft mede geholpen om Europa vrij te laten zijn. Dus vanuit dat perspectief is het al belangrijk. Bovendien was de raffinaderij ook belangrijk binnen het Koninkrijk. En waar wij aan moeten werken de komende jaren is hoe wij met de vier landen, en dus ook Aruba en Nederland, het Koninkrijk sterker kunnen maken op allerlei manieren. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze economieën gaan bloeien. Of beter nog gaan bloeien, want laat ik dat ook even gezegd hebben waar de pers bij is. Nederland kan echt met jaloezie kijken naar de begroting van Aruba.
2: Waarom Murato? Gerlin, Bokaren, de Papenadam, netjes aginnen. Wakke karagi. Namikite sakuradas negi. Papu wakkerlin sukara. Wakkerlin sukara. Nada die smile. I die mike tampoco. Oké? Dus, Mimi no busca cinco pata al gato. Pero, aquí hay gato encerrado, hermano.
1: Nederland kan echt met jaloezie kijken naar de begroting van Aruba, waarbij de staatsschuld daalt. Er sprake is van een overschot ieder jaar, waar de meeste landen in de wereld, laat staan in het Koninkrijk, van kunnen dromen. Dus Aruba is goed bezig en laten we gewoon samen daarin blijven optrekken.
2: En die komen ze nog voor respecteren, ideeën en op je kan geschillen regelen. Mimi Kerageto, Kiko Mas, Nami Wak.
3: Dank je.
2: Bom papicele na papelmento, mãe. Mas sabe, te pisava, tem hora, me te goza, mãe, que se conhece a pisana. Pero, quem é Batiman? Amigo, quem é Batiman? Quem é Batiman? Mike Bonó, Batiman, Hopi Bon, Zij doen signaal. Kenga wat die man.
1: Ga daarin blijven optrekken.
2: Masha dankie. Masha dankie, oké. Okay. Succes. Ik zou het zo nog maar eens doen, wat die man.